zingen. Denk aan was om drinken, aan mayonaise, aan ooi met schinken, tomatensauce.

bin mi mijn vader irre doet. Na bin ik zeer boost. Na bin ik zeer boost. Na gang in de kelder na en zeuge minder moest je ook